score niks. Zijn het beus, net nerveus, denk eens voor niks. Renn nur nicht gleich verzweifelt und kopflos herum.

verder ging. Afiaka, weer van nee, dolle dolfin. Mijn bloed is zo luchtig, zo leid weer der wind. Ja, ik ben hooi, aan echt